0: This is Heart Radio, your island guy.
1: Moet je zien, ik in de kid, er is een 5 island wide. Bosakawa, en dan is de hook, bo, up. Let's go!